0: Exka FM By inkomst van vandaag is al klaar aan die gang dat ons moet nou so gauw as moontlik by die plek moet nou gaan uitkom. Die gemeenskap van Platfontein, jylle word baie hartliks aan die kwekant genooi by Morosani straat se gedeelte in die middel van die denk ek die straat van die kwekant. So jylle moet daar gaan by mekaar kom, daar is mense wat vir jylle wil kom sien, wees daar, 10 uur stiptelik is die bijeenkomst al klaar gereel. A dan gooi gauw wat dan nou, ga si orgoano, ga ji iji, ga ji, ta tam ji kwanen ji dit, ta kwen ki kan kiaw karaka, ta akom dit ta toan sa hien ngekiti do wat in kanga kukwa gubete, ama tana khotay ante ta te, sore ma te tan nou, te keker gu ngoko koma gu im a tam ji a okta hai eton dit, ta a tam uke ka koro chom kuma kwa ta kwa abasete kwa in karaka, ta ye tam ji kwanen, sa choman je te di matir, yano duks nduve, to keker gu a ta kwa kwa, si khiri khiri khiri khiri ta ting kwa.
1: Taganda ya tuat khal

0: No tekwa kwa tekuku ya kama jomo tekwa ya kwa kati ma African show the big African au kwenye tipi Europe yoksi sabanga tu ta daranda dakaya kaha nje sana kama ane te kiri kana kwa tihaa siki COVID 19 he juanga he huwe kana ko ti kam kamo ko kamo jeshu kam siki nti ta darate ma tu kuruwe tu di kanya mkaeta kwa adaka tehaa kwa kaha Katlisho manake ma no amanorka provinces om regional manager ma NEF tekite awon se jam no amta jam ta kwa ka jako to ata ka ka te next ka FM ga woko ga ga pas ko pa DSTV kanal ki ga ga ri kam sika no nto nga ka tsama ki ka bra amta ga bra di ta kwi ki gora na ground yo te nga ku te kom da ti ko jingam ja
1: ekka ya wa ya
0: Soos ek julle net pas gebeloof het, bly ingeskakel hier op Radio Sky FM. En ek is Pierre Mosebang en my gaste vandag is Katlisho Manake, die regional manager van NEF, National Empowerment Funds. En ons gesels gaan nog aan. En my kling navorsing wys my hier dat NEF is nie net daar om besighede te ondersteun nie, maar hulle kan ook helpende hande gee aan gemeenskappe of individue wat behoeftig is tijdens hierdie COVID-19 inperking. En meneer Manake, in wat vorm gee NEF helpende hande aan die gemeenskappe of aan die individue tijdens hierdie tijd van die nood?
2: Ons het by ons werk saam met het departement van welzijn, Department of Social Development. Soos ons die National Empowerment Fund en een maatschappij met die naam van Telishua. Ons het onze handen bij elkaar gezet en 1,5 miljoen rand gereis. En dan ons het voor die gemeenschap van Platfontein 400 kostpakjes neergezet. Okay. Ons het begin maandag en ons het met die twee konings ontmoet. So it was just unfortunate that there was an incident on Monday and we couldn't continue with the distribution of the food parcels. But then gisteren het ons weer ons kostpakjes uitgedeel. En dan gisteren het ons ook 139 kostpakjes uitgedeel. So vandaag sal die rest van kostpakjes uitgedeel word.
0: Daar is een gevalle waar ons sien dat daar word pakjes bij sekere huise afgelever. En wie kwalificeer om die COVID-19 verlegtings kostpakjes te kry?
2: Department of Social Development identified households where kids have malnutrition, so those households would be prioritized. By the end of today, all 400 food parcels would be distributed. So 200 would go to the square, and then the other 200 would be distributed to the school.
0: I'm very sorry to take you back to our previous conversation of about the business owners and the business funding. What are the important measures of the fund, or what do you want to achieve with the funds that you are now distributing or giving out to the businesses?
2: The most important thing is to ensure that entrepreneurs have access to funding in this trying time, so that the business can become sustainable. We do not want businesses to die with COVID. We want after COVID that these businesses would be able to still maintain jobs and even to create more jobs. So the importance of this funding is to ensure that even after COVID-19, our people would still have jobs and would still retain their livelihoods.
0: And finally, what words do you have to the community of Platfontein, especially the recipients of the food parcels that you are distributing?
2: For the gemeenskap van Platfontein, ons wil die mense laat weet dat ons, soos die National Empowerment Fund, entity is van government, ons gee om aan die gemeenskap en ons wil aanmoedig om besighede te begin, sodat mense hulle eie kos op hulle eie tafels kan sit. Hulle kan my enige tyd e-pos, hulle kan my enige tyd bel, ek sorg dat die mense en klink besighede kan help op Platfontein. Hulle kan my bel op 082-943-9835. Soos die NEF, we are a funder with a soul and we really do care for our communities.
0: Okay, meneer Gatlane, dit was vir my 'n voorreg om met jou te gesels hier op Radio XK FM. Ek is Pierre Mosebanga. En baie dankie.
2: Baie dankie, meneer Piroro. En ook baie dankie aan die luisteraars van XK FM.
0: Baie dankie. En dit was dan Gatleso Monake, NEF Regional Manager van de Noordkap en Eikers Bureau Masabanga, wat de onderhoud met hem gevoerd hier op Radio XKFM. Ik hoop ons allemaal weer in de nabije toekomst weer in een aanraking komen, rakende enige informatie wat ons wel aan de gemeenschap geeft van die organisatie af. Baie dank.
1: XKFM.